0: Izanga vivi.
1: Izanga vivi.
0: Yeah. Izanga vivi.
1: Izanga vivi.
0: Yeah. Izanga vivi.
1: Izanga vivi.
0: Yeah. Izanga vivi.
1: Izanga vivi.
0: Yeah. Izanga vivi.
1: Izanga vivi.
0: Yeah. Izanga vivi.
1: Izanga vivi.
0: Izanga vivi.
1: Izanga